Dat was van Giovanni Bottesini het Grand Duetto nummer 2 voor twee contrabassen. U hoorde Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler. Van dezelfde componist en dezelfde uitvoerende, het Adantino uit het derde Grand Duetto.

Tot zover het Adantino uit het derde Grand Duetto met de contrabassisten Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. We gaan nu verder met het cellokwartet Amsterdam. Zij spelen Dans uit deux pièces van de Belgische componist Jozef Jongen.

Dit was tot slot van deze uitzending Dans uit deux pièces van Jozef Jonge met het cellokwartet Amsterdam. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Dit is deel 4, vooral gewijd aan blaasmuziek. Vanavond reizen we samen met het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober door de 19e eeuwse Nederlandse blaasmuziek. We beginnen met een fanfare, een hele korte, bijna een minuut, van Jacob Rauscher uit 1814.

En zo schrijden we vorstelijk de wereld van de blaasmuziek binnen. U luisterde naar de fanfare van Jacob Rauscher. Het Nederlands Jeugdharmonieorkest speelde het. Deze componist, Rauscher, kwam oorspronkelijk uit Duitsland en vestigde zich in Amsterdam in 1808. En daar was hij dirigent van verschillende orkesten, zoals ook het orkest van het 2e regiment van de Amsterdamse Schutterij. In 1823 schreef hij een gelegenheidswerk om de overleden hoogleraar Jean-Henri van Zwinden te herdenken. Luisteren we nu naar opus 68, Treurmuziek.

blaasmuziek van Jacob Rauscher. Op het titelblad staat Treurmuziek, opus 68. En hij schreef dat bij het overlijden van meneer Van Swinden, professor Van Swinden, waarvan er in Nederland nogal wat straten zijn te vinden. Die meneer Van Swinden zorgde ervoor dat de nummering in Nederland, de huisnummering, werd ingevoerd. Maar dat terzijde. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met die treurmuziek. De kapelmeester van verschillende militaire orkesten, François Dunkler, senior, schreef in 1831 de Grenadiersmars.

Grenadiersmars van François Dunckeler senior. Meneer Dunckeler leefde van 1779 tot 1861. Tot zover de Grenadiersmars. Ik ken het ook wel als Turf in je ransel, maar ik weet niet zeker of dit erbij hoort. Van François Dunckeler. U hoort het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. Dan een bekende naam, Wouter Hutschenreuter, senior. In hetzelfde jaar als het vorige werk schreef deze Rotterdamse kapelmeester de ouverture Iwan en Pauleska. Dit werk is opgedragen aan koning Willem II.

Van Wouter Hoetjenruyter, senior, hoorde u de ouverture Iwan en Pauleska. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het was een enorm evenement, de opening van de spoorweg tussen Den Haag en Rotterdam. François Doenkler schreef in die tijd daar een speciaal muziekwerk voor, in 1847 namelijk. En dat werd de Schravenhaagse Spoorweggalop. Een werk à la Rossini's Wilhelm Tell.

1847, van Rotterdam naar Den Haag. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met een uitvoering van Schravenhaagse spoorweggalop van François Dunckler. Johannes Verhulst was rond 1845 nog duidelijk beïnvloed door Mendelssohn en Schumann. Dat horen we in De Gruß aus der Fernen, opus 7.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische violist Charles-Auguste de Berriot en was daarna overal te horen, natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

De violist Gérard Poulet speelde het zevende vioolconcert van Henri Vieuxtemps. En we hoorden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. We gaan verder met een tijdgenoot van Vieuxtemps, de in Luik geboren César Franck. Hij ging al op 13-jarige leeftijd samen met zijn ouders naar Parijs en werd in 1837 Fransman. Naast religieuze muziek heeft Franck ook mooie postromantische symfonische gedichten op papier gezet, zoals Les Djinn uit 1884. Paul Strauss dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

En dat was tot slot Les Djinns van César Franck met het Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de derde aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden om zich of zich hebben aangemeld mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En deze oorlog wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven hun verdere leven getekend door de opgelopen blessures. We geven een postuum eerbetoon aan deze componisten, met vandaag aandacht voor de muziek van een aantal Britse componisten. We beginnen met de Verlern Songs van de Schotse componist Cecil Coles in een arrangement voor ensemble en sopraan van Julien Salamcour. De composities van Coles werden pas in 2001 bij toeval ontdekt en dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Coles had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara Krieger, de Verlern Songs.

De Verlaine Songs van de Schotse componist Cecil Coles door het Hornstein Ensemble met sopraan Barbara Krieger. Dan gaan we verder met drie liederen van William Dennis Brown. Hij kwam in 1915 om het leven als marinier tijdens de gevechten bij Gallipoli in de hak van Italië. U hoort de tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, in achtereenvolgens Arabia, Epitaph on Salad Hill Pavey en To Graziana, Dancing and Singing.

De tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, met drie liederen van William Dennis Brown. Tijdens een studie werden Francis Purcell Warren en Herbert Howells goede vrienden. Howells gaf zijn vrienden bijnamen en zo werd Warren Bunny genoemd. De vriendengroep werd geportretteerd in Howells' compositie The Bees. Warren vocht in 1916 in de slag bij Somme. En hij werd vermist, maar zijn lichaam werd niet gevonden. Er zijn niet veel composities van hem bekend. Uit zijn Five Short Pieces for Violoncello uit 1914, wat dus wel bekend is, hoort u de delen A Sunday in Autumn en Kettle Song. En die werken worden uitgevoerd door Stephen Isserlis, cello, en Stephen Hooch, piano.

twee delen waren dit uit Five Short Pieces for Violoncello uit 1914 van Francis Purcell Warren door Stephen Azalis cello en Stephen Hughes piano. Veel carrières werden door de oorlog afgebroken, zo ook die van de Engelse componist, pianist en organist Ernest Farrer. Farrer studeerde onder andere bij Charles Villiers Stamford en was bevriend met componist Frank Bridge. Hij stierf, amper twee dagen aan het front, in september 1918 in de Zuidvallei van de Somme. U hoort van hem de Vagabond Songs opus 10 in een uitvoering door de bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson. En die drie delen zijn The Wanderer's Song, Silent Noon en The Roadside Fire.

De Vagabond Songs, opus 10, hoort u in een uitvoering door bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson, een compositie dus van de gesneuvelde Ernest Farah. Tot de vriendengroep van de eerder genoemde Herbert Howells behoorde ook de dichter en componist Ivor Gurney. Zijn bijnaam was Bartholomew. En ook hij was een van de vrienden die door Howells in zijn compositie The Bees werd neergezet. Al vroeg was bij Gurney een geestelijke kwaal ontdekt en zijn oorlogservaringen, inclusief de blootstellingen aan gasaanvallen, hebben het nodige daaraan toegevoegd. Hij bracht de laatste 15 jaar van zijn leven door in psychiatrische ziekenhuizen, maar desondanks heeft hij veel geschreven en gecomponeerd. We laten twee composities van hem horen, te beginnen met de liederencyclus Ludlow and Team, dat uit 7 delen bestaat. De uitvoering is door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hune en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Dat was als laatste Op deze wandeling in Flanders, een werk van Ivor Gurney. Door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hune en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello. Deze wandeling werd samengesteld door Peter Simmers. Informatie over de gespeelde werken die kunt u zoals altijd vinden op onze site of in onze app. Kijkt u dan in de gids bij dit programma.

Dit is de Concertzender met deel 4 van NL Symfonisch. Deel 4 bestrekt de jaren 1837 tot 1842. Johannes Verhulst vertrok in januari 1838 naar Leipzig. Daar schreef hij zijn symfonie in E-klein. De symfonie ging daar in 1842 in première en in de herfst van dat jaar keerde hij naar Nederland terug. Den Haag hoorde toen ook zijn symfonie in E-klein. En de componist werd door koning Willem II tot ridder geslagen. De koning gaf hem de leiding van de hofkapel. Als we dadelijk naar zijn symfonie luisteren, horen we dat Mendelssohn, Schumann, Beethoven en soms ook Spoor om de hoek komen kijken. En daarnaast is er ook nog de nodige Nederlandse humor à la Verhulst. Matthias Bamert dirigeert het residentieorkest.

Dit was Paganini's Serenade Terzetto door Pierre Lénard altviool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux cello. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Niccolò Paganini. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

U luistert naar de Concertzender en we gaan luisteren naar de Zweedse Symfonie deel 2. En die gaat over de periode 1831 tot 1842. De Zweedse componist Adolf Frederik Lindblad is duidelijk geïnspireerd door Beethoven. Dat kunt u misschien zelf zo gaan beluisteren als u hoort zijn eerste symfonie in C uit 1831. En deze symfonie wordt uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Okko Kamu.

José van Dam nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José van Dam leidt sedert een aantal jaar het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José van Dam af met de eerste twee van de Seks Monologen aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José van Dam samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.

pianist Maciej Pikulski en bariton José Van Damme van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. We gaan verder met onze programmareeks Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. In dit deel 4 hoort u muziek van François-Joseph Naderman. De harpiste Masumi Nagasawa staat stil bij de muziek van Naderman. Deze harpist, componist en harpbouwer stond aan de wieg van de ontwikkeling van de harp en de harpmuziek in de vroege 19e eeuw. Zo zijn er 7 sonates die in 1832 verschenen. Masumi speelt deze sonates op een Naderman harp uit 1815. We beginnen met de eerste sonate.

Dat was de eerste sonate voor harp van Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Zij gaat nu verder met de tweede sonate.

Masumi Nakazawa speelde op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 de tweede sonate van Naderman. We gaan nu luisteren naar de derde sonate en dit is een werk dat niet uit twee, maar uit drie delen bestaat.

Dat was de derde sonate van François-Joseph Naderman, gespeeld door Masumi Nagasawa. En na de derde sonate volgt nu juist de vierde sonate. Masumi Nagasawa, enkel pedaalharp, uit 1815.

Dat was de vierde sonate voor harp van François-Joseph Naderman. We gaan verder met de vijfde sonate, uitgevoerd door Masumi Nagasawa op enkelpedaalharp.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dat was tot slot de Cantos de México van Carlos Chávez. Enrique Batis dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. Georges Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Ateneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Arias uit Il Nascimento dell'Aurora, een festa pastorale van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door countertenors Radu Marian en Terry Y, begeleid door Klemencic Consort onder leiding van René Klemencic. Het uur is bijna om. U luisterde naar de eerste uitzending van de componist van de maand maart, Tommaso Albinoni. Deze maand zal dus op de concertzender regelmatig van Albinoni te horen zijn. We gaan tot slot nog draaien het concerto voor viool en strijkers nummer 1 in Bes. Dan hoort u violist Andrew Manzi als solist en hij wordt begeleid door de Academy of Engine Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dank voor het luisteren. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Agnes van der Horst, techniek, Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met kamermuziek in De Wandeling. We beginnen met het pianokwintet Opus Postuum in G-klein van Max Bruch. Er zijn 4 delen, Allegro Molto Moderato, Adagio, Scherzo en Finale, Allegro Agitato. U hoort Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger viool, Irene Schwalb altviool en Matthias Diener cello.

Zo, en u dacht thuis, ach, fijn, een prettige, rustige avond. Nou, dat dachten wij bij de concertzender achter anders over. Bijna het einde van dit programma, dit was de Suite Algérienne van Camille Saint-Saëns. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, want daar gaat het programma over, het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was deel 6, samengesteld door Cassandra van Acht. En nu tot slot, we hebben nog een minuutje over, nog een klein stukje van Emmanuel Chabrier.

Dit is de Concertzender met het programma De Fortepiano, deel 2. Gewijd aan de muziek van de boheemse componist Joseph Anton Stefan. Zijn naam zal u ook wel eens een keer geschreven zien als Antonin Stepan of Joseph Anton Stefan of Giuseppe Antonio Stefani. Allemaal afhankelijk van welke uitgever zijn muziek in de wereld heeft gebracht. U gaat luisteren naar diverse sonates. De componist Stefan, zal ik hem zomaar even noemen, werd geboren in Bohemen en ging later naar Wenen. Hij was daar actief in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij gaf muziekles aan het keizerlijk hof van Maria Theresia. Zijn muziek voor fortepiano is voor die tijd heel vernieuwend. U kunt nu gaan luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1, nummer 6, dus van Joseph Anton Stefan, en het wordt gespeeld door Eduardo Torbianelli op een fortepiano.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Anton Stefan. En de fortepiano die u hoorde was een instrument uit 1800 van de bekende bouwer Andreas Stein, die samen met zijn dochter Annette Stein een fabriek hadden in Wenen. Dit instrument wat u nu hoorde staat in het Historisch Museum in Basel. We gaan verder met werken van Stefan, Joseph Anton Stefan. U luistert nu naar een sonate in S grote terts en wederom Eduardo Torbianelli.

En dat was de sonate in S, grote terts, van Joseph Anton Stefan met de fortepianist Eduardo Torbianelli. Vervolgens luisteren we naar de sonate in C, grote terts, opus 3.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur gaan we verder met onze serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. We zijn er weer toe aan deel 7 en u gaat luisteren naar harpenmuziek van François-Joseph Naderman, Louis Spoor, Robert Nicolas-Charles Boscha en Jan Ladislav Dusek. Masumi Nakasawa speelt op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815... en om te beginnen de mooie fantasie en variaties sur le songe, en dat is van François-Joseph Naderman.

U hoort de fantasie en variaties sur le songe van François-Joseph Naderman. Harpiste Masumi Nakasawi op het enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. En ze gaan verder met de fantasie opus 35 van Louis Spoor uit 1807.

Masumi Nakasawa speelde de fantasie opus 35 van Louis Spohr. En ook deze keer speelde de harpiste op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Eigenlijk zijn arias en duetten uit de Zauberflöte van Mozart ook van Spohr. Maar Masumi gebruikt de versie van de harpvirtuoos Robert Nicolas Charles Bochat.

En dat waren aria's en duetten uit Die Zauberflöte van Mozart in de versie voor harp van Robert Nicolas Charles Bochat. Masumi Nakazawa hoort u op de enkelpedaalharp van Nademan uit 1815. En ze gaat verder, want ze gaat nu verder met een Erhard dubbelpedaalharp uit 1825 en speelt van Bochat variaties over een thema uit Mozart's Don Giovanni.

Masumi Nakasawa op dubbelpedaalharp van Erhard uit 1825 dit keer. Ze speelde variaties over een thema uit Don Giovanni van Robert Nicolas Charles Boscia. Dan gaat ze weer verder met de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. We gaan luisteren naar aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro. En ook deze keer heeft Boscia van deze Mozart-opera een versie gemaakt voor harp.

En dat waren de aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro van Mozart. En voor deze versie voor harp tekent Robert Nicolas Charles Boscha. Masumi Nagasawa hoorde u op enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Masumi en de fortepianist Richard Egger gaan nu verder met het duo voor harp en fortepiano opus 38 van Jan Ladislav Dusek. Een werk uit 1799. En Richard zit trouwens achter de Broadwood fortepiano uit 1804.

En zo hoorde je tot besluit van dit programma het duo voor harp en fortepiano van Jan Ladislav Dušek. U hoorde Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Pianist Richard Egger zat achter een Broadwood fortepiano uit 1804. En dat is alle informatie die ik u hierbij kan geven voor dit programma. Behalve nog dat dit programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Rafael is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilde vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hummel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven en

heeft bitter weinig vertrouwen in hem. Jij zal nooit iets behoorlijks componeren, zei hij een keer. Terug naar Hummel. Waarschijnlijk in het kader van zijn contrapuntlessen schrijft hij in 1799 drie fuga's in de stijl van Händel. Om er een te laten horen kreeg ik te maken met een voor mij volkomen nieuw fenomeen. Ik ben nogal een digibeet. Veel muziek van Hummel is nooit op cd opgenomen. Maar er is iemand die luistert naar de naam Mikio Tao en die heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Hij werkt met een zogenaamde sequencer. Voor zover ik het begrijp is dat een apparaat waarmee je een partituur leest, opslaat en doorstuurt naar een synthesizer, zodat je de noten kunt horen. Van interpretatie is er dus eigenlijk geen sprake, behalve dan de tempokeuze. Maar goed, het is beter dan niks. Hier komt dan zo'n digitaal tot klinken gebrachte fuga van Hummel.

Fuga van Hummel in de stijl van Händel. Dat soort muziek leert hij dus bij de Weense autoriteit op dat gebied, Johann Albrechtsberger. Van Salieri krijgt hij les in vocale muziek. Misschien wel leuk om naar een aria van hem te luisteren, zodat we een idee krijgen van Hummels muzikale omgeving. Die aria komt uit Salieri's opera Palmira en er wordt gezongen door Cecilia Bartoli.

Mooie muziek vind ik deze aria van Salieri. Jammer dat hij nooit meer loskomt van zijn schoftenrol in de film Amadeus. Hij verdient beter. Goed, maar Hummel krijgt dus les van hem. Zo nu en dan geeft Hummel ook wel concerten, meestal met zoveel succes dat hij een groeiende schare fans krijgt. Maar er zijn kapers op de kust. De jonge Beethoven is ook steeds vaker te horen. Diens optredens verlopen vaak stormachtig. Ik geef een idee. We draaien het eerste deel uit Beethovens eerste pianosonate, opus 2, nummer 1, pianist Maurizio Pollini.

Ja, dat is gek, hè? Wij vinden dit beschaafde muziek. Maar in die tijd, toen Beethoven dus jong was, toen werd dit als zeer woeste muziek ervaren. Net als Hummel krijgt Beethoven ook een groeiend aantal fans. En natuurlijk krijgen we dan voetbaltaferelen. Veel mensen vinden het nou eenmaal heerlijk om tot een bepaald kamp te behoren. De Beethoven-fans haten het beschaafde en ingetogen spel van Hummel. En Hummels fans verafschuwen de woeste en emotionele erupties in Beethovens muziek. De komst van Beethoven haalt bij Hummel heel wat overhoop. Zelf zegt hij erover: "Het was een cruciaal moment voor mij toen Beethoven op het toneel verscheen. Had ik moeten proberen om navolger van zo'n genie te worden? Een tijd lang wist ik niet meer wie ik eigenlijk was, maar tenslotte besloot ik trouw te blijven aan mezelf en mijn geaardheid." Tot zover Hummel over zichzelf. Terwijl hun wederzijdse fans elkaar in de haren vliegen en het soms letterlijk tot handgemeen komt, worden Beethoven en Hummel zelf vrienden. Dat deze vriendschap niet zonder hobbels verloopt, zal niemand verbazen, gezien Beethovens opvliegend karakter. Deze eerste pianosonate die we net hoorden, schrijft Beethoven in 1795. Hummel schrijft relatief vrij weinig muziek in deze periode, omdat hij zo ongelooflijk druk is met lesgeven en nemen. En als hij al componeert, dan gaat dat ten koste van zijn nachtrust. Maar we kunnen wel wat van hem laten horen uit die tijd. Bijvoorbeeld een pianosonate waarvan maar twee delen bewaard zijn gebleven. Duidelijk een ode aan zijn leraar Haydn. We weten niet voor 100% zeker of die sonate van Hummel is, maar we kunnen het toch wel veilig aannemen. Hier komt het eerste deel, gespeeld door Constance Keane.

Ja, lekker licht en opwindend virtuoos dit deel uit de pianosonate in G van Hummel, gespeeld door Constance Kane. Ik zei al dat Hummel in zijn jeugd ook viool speelde. Hij was daar beslist minder virtuoos op dan op de piano. Er bestaat een anekdote dat hij als jongetje meespeelde in een serenade-ensemble op straat. Dat soort optredens in de zomer onder de open ramen waren rond 1800 aan de orde van de dag in Wenen. Dat niet iedereen daar zo blij mee was, blijkt uit de plens water die de arme Hummel al spelend over zich heen kreeg. Goed. Tussen 1795 en 1799 begint Hummel aan een vioolconcert in G. Maar hij heeft het nooit afgemaakt. Straks vertel ik wel waarom. We gaan luisteren naar wat ik het mooiste deel vind, het korte lyrische adagio. Solist is Alexander Trostnyansky en hij wordt begeleid door het Russisch Filharmonisch Orkest onder leiding van de man die het vioolconcert in 1997 heeft voltooid, Gregory Rose.

langzaam deel uit Hummels Vioolconcert. Uit diezelfde periode, uit 1799 om precies te zijn, stamt een concert waar Hummel erg veel mensen blij mee heeft gemaakt. Omdat er in de klassieke periode maar zo bitter weinig voor mandolien is geschreven. Er reist in die tijd een soort Paganini van de mandolien door Europa, Bartolomeo Bortolazzi, die zoveel succes heeft dat het instrument een tijd lang erg populair is. En met hem in gedachten schrijft Hummel dit concert. Wij gaan luisteren naar het middendeel hieruit door Christian Harris en het Staatskamerorkest van Žilina. In Slowakije is dat, en dat is de geboortestreek van Hummel.

Ja, braaf. Het middendeel uit Hummels mandolinconcert, geschreven in 1799. Behalve mandolinspelers heeft Hummel in deze periode nog meer miskende instrumentalisten erg blij gemaakt. Het gaat om de assepoester onder de strijkinstrumenten, de altviool. Bespot en verguisd en vaak aangeduid als het vluchtinstrument voor violisten die het niet gehaald hebben. Hummel heeft geprobeerd daar wat aan te doen en de altviool in het zonnetje gezet. Wij draaien nu het langzame deel uit een trio in G voor maar liefst twee altviolen en cello. Dat stuk schrijft Hummel in 1801. Het wordt gespeeld door het Island Ensemble.

Nou, de Alten hadden het eindelijk even voor het zeggen in dit trio in G van Hummel. Ik had nog beloofd om te proberen uit te leggen waarom Hummel zijn vioolconcert nooit heeft afgemaakt. Nou, hij heeft het dus razend druk met lesgeven om geld in het laadje te brengen. 10 uur per dag heeft hij leerlingen over de vloer. Beethoven is rond 1800 veel beter ingevoerd in het Weense wereldje en heeft zich verzekerd van een aantal vermogende sponsors. Hummel is daar minder handig in. Hij is dan ook 8 jaar jonger dan Beethoven en zijn reputatie als pianovirtuoos is nog groeiend. Hummels uiterlijk zal daarbij ook wel een rol hebben gespeeld. Zijn gezicht is geteisterd door de pokken en hij begint voor in de 20 al aardig vatsig te worden. Maar hij is goed bevriend met Haydn en die doet met zijn grote netwerk zijn uiterste best voor hem. Hij doet een goed woordje voor hem als er een baan als kapelmeester vrijkomt in Stuttgart. Dat lukt niet, maar Haydn is nog steeds in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. Door zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid kan hij niet meer aan de bijbehorende verplichtingen voldoen. Hij heeft zoveel voor het vorstenhuis betekend dat hij wel gewoon doorbetaald krijgt. Begin 1800 zijn ze daar dus op zoek naar een vervanger. Het lukt Haydn om Hummel naar voren te schuiven en hij wordt inderdaad benoemd. Hummels allereerste wapenfeit is het componeren van een concert voor de Weense stertrompetist Anton Weidinger. Die heeft een nieuw soort trompet uitgevonden met 5 kleppen waarop je chromatisch kan spelen. Haydn had een paar jaar eerder ook al een concert voor hem geschreven, maar nu moet Weidinger optreden bij de Esterhazy's. Tijdens het eerste concert onder Hummels leiding. Dat gebeurt allemaal op nieuwjaarsdag 1804. In dit trompetconcert buit Hummel de nieuwe mogelijkheden van de trompet volop uit. Ver verwijderde toonsoorten vormen geen beletsel meer. Virtuose snelle loopjes ook niet en er kunnen voor het eerst behoorlijk klinkende trillers worden gespeeld. In het langzame deel horen we dat een trompet ook lyrisch kan klinken. Hummel bouwt een vette knipoog in naar Mozarts pianoconcert in C, KV 467. Laten we maar eerst even gaan luisteren naar een heel kort fragmentje daaruit. Sorry voor het wegdraaien.

Nou, even vasthouden deze grandioze passage van Mozart. Dan horen we hem straks licht gewijzigd, maar wel zeer herkenbaar terugkomen. Een bevriende trompetist heeft mij op het hart gedrukt om geen moderne opname van Hummels trompetconcert te draaien, maar een bijna historische van de legendarische Maurice André. Bron van inspiratie voor massa's trompetisten, waaronder Wynton Marsalis. Goed, maar nu dus dat prachtige langzame deel uit Hummels trompetconcert.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály-kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te rade gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mij meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf.

Twee jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diep blauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin, Galatée, uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Crass met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Crass nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Crass nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritime van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Crasse en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Crasse las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Crasse's brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze drie meisjes. Ze zaten met z'n drieën aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. En zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor Six Petites Mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marine

Een vredig slot van deze aflevering van Radio Romantica. U hoorde Knoxville Summer of 1915, een compositie van de Amerikaan Samuel Barber, uitgevoerd door Don Upshaw en het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman. Met Knoxville Summer of 1915 komt dus een einde aan deze aflevering van Radio Romantica van vandaag. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter den Oude. Techniek was vanavond in handen van Jordi de Munk. Mijn naam is Koen Kroeze. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag deel 2 uit onze korte serie met muziek van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Hij was niet alleen een vioolvirtuoos, maar ook een virtuoos op het klavecimbel. En Robert speelt dan ook op de klavecimbel de virtuoze 11e klavecimbelsonate in C van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges.

Dat was de 11e sonate in C met Anne Robert op het klavercimbel van de Saint-Georges. Deze componist kunnen we rekenen tot een van de pioniers van het strijkkwartet in de Franse muziek. In 1778 begon Joseph aan de tweede serie van 6 strijkkwartetten. En hieruit horen we zometeen 3 kwartetten. Het is muziek voor de Parijse salons. In het strijkkwartet in C neemt de componist ons mee naar de wereld van de opera. U hoort het Antares-kwartet.

Antares-kwartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso-fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Anne Robert op het klavercimbel. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbelsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuela Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. De introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit je t'aime en La Bayadère. Daarna horen we Tchaikovsky's Alleen wie het eenzame hart kent. Een melodie die onuitwisbare indruk maakte op het Franse publiek door Viardot's interpretatie. Zo'n 34 jaar nadat haar zus op tragische wijze overleed. Zo dadelijk horen wij een interpretatie van Christiane Stortijn en Julius Drake.

U hoorde zojuist Tchaikovsky's romance voor zangstem en piano, opus 6, nummer 6, met de titel Alleen wie het eenzame hart kent, uitgevoerd door Christiane Stortijn en Julius Drake. Het is eenvoudig om in de valkuil te stappen om Viardot's leven te benaderen vanuit alle sensationele personages die in haar biografie voorbij gewandeld komen. Viardot begon haar eigen carrière als mezzosopraan, maar volgens haar zoon, Louis, voelde ze dat ze zich niet kon meten aan haar meer getalenteerde zuster. Daarom besloot ze zich breder te ontwikkelen en richtte ze haar aandacht ook op pianospel en componeren. Luistert u naar Viardot's stukken voor viool en piano, nummers 1 tot en met 6, uitgevoerd door Laura Kobayashi en Susan Keith.

U hoorde zojuist van Pauline Viardot haar stukken voor viool en piano, uitgevoerd door violiste Laura Kobayashi en pianiste Susan Keith Gray. Al snel bleek dat Viardot's onzekerheden over haar eigen kwaliteiten ongegrond waren, blijkens het enthousiasme van haar publiek. Terwijl ze furoren maakte als zangeres, begonnen componisten hun opera's specifiek aan haar op te dragen, bijvoorbeeld de opera Sappho van Gounod. Ook haar beheersing van de piano werd bewonderd door niemand minder dan Frédéric Chopin, die al snel een trouwe vriend van Viardot werd. Samen componeerden ze 6 mazurkas, die u straks zult horen in de uitvoering van Marina Comparato en Elisa Triulzi. Viardot schreef de melodieën en Chopin nam de begeleiding voor zijn rekening. Hoeveel Viardot voor Chopin betekende, en vice versa, werd ook duidelijk op zijn begrafenis. Destijds was het verboden voor vrouwen om op te treden in kerken, maar Viardot wilde graag deelnemen aan de voordracht van Mozarts Requiem. Via een nieuw decreet werd eenmalig de uitzondering gemaakt dat ze mocht optreden, mits ze zichzelf verschool achter een zwart gordijn, opdat niemand haar zou kunnen zien. En zo geschiedde.